vind je? Waarom weet je? Zo schrijf me bier niks zijn. Maar zot en niks, maar vrot en niks, maar rik op los te vol. Maar zot en niks, maar vrot